0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: je.
1: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
2: Je dag is pas compleet, man.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.

0: ik weet niet wat moet ik zeggen. Ik weet niet hoe dat heet. De ziekte van Gorbachev of zo, Hempi of wat ook.
1: Kosakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

Toen ik van de week je brief kreeg, na lange tijd, zag ik jou hier in gedachten staan. Je had tranen in je ogen en ik voelde je verdriet. Ook al woon je nu een eind bij mij vandaan. Ik heb wel 100 keer gelezen wat je aan me schreef.

0: jaren hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.

0: president.
1: De nieuwste Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Slos.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: in the sun. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

is now. Canada. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

0: Dit is RTV Klos met het nieuws.
1: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: Goud van Oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
3: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
2: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
4: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
2: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten

0: naar tv-slos.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die net

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
2: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
4: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
2: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

en na verdoofd. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Verder hoe het voelt, naar onverliefd te zijn. Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nou, ik keek om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen, veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hé, hey, zijn jullie er ook?
5: Ja.
4: Wij dachten, waar rook is.
6: Geert en Marieke.
7: Het is zomer. Ja. Het is zomer.
8: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: doet mij altijd denken aan een jingle van Veronica.
1: Ja, ik moest ook ergens aan denken.
0: Come sail away with Veronica today. Ging dat.
1: Staat het ook in de reclame misschien?
0: Nee, dat is dat nummer dat is al 62 jaar oud. Dus,
1: Nou, misschien draai jij het gewoon regelmatig. Dat het me daarom zo bekend voorkomt.
0: Elk jaar wel een klein beetje wanneer ongeveer de herfst begint.
1: Ja.
0: De herfst. De meteorologische herfst die begint 1 september volgende week.
1: Ja.
0: En de andere herfst, hoe heet dat, de astronomische herfst, die begint op 23 september.
1: Oh ja, ja.
0: Dat duurt nog even. We hebben nog een klein beetje zomer. Ik denk, ik doe vast dus die Springfield erin. Goedemorgen trouwens.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Hoe is het ermee?
1: Nou goed eigenlijk, ja.
0: En met de heartbeats?
1: De heartbeats. Die gaan een beetje up en down.
0: Oké. Okay.
1: Nou. Maar goed, ik moet dat gewoon een beetje onder controle zien te houden. En dan, dan gaat het redelijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben niet altijd heel erg optimistisch erover, maar goed.
0: Maar we zitten wel een beetje op één lijn wat dat betreft.
1: Ja, we zitten zeker op één lijn. Jij houdt het een beetje omhoog, ik haal het weer wat omlaag. En dan, als we dan samen zijn, dan zitten we op een goede golflengte.
0: Genoeg daarover. Ja. Hoe was je week?

0: week van wederom een bezoek aan het ziekenhuis. Het was de week van de verjaardag van een van onze luisteraars, een van de drie.
1: Oh,
0: tante Tina, van harte gefeliciteerd.
1: Daar zijn we ook nog geweest. Ja.
0: Het was de week van schilderen, want mijn vrouw heeft het weer eens op de heupen en dan moet alles een andere kleur.
1: Nou, maar ze heeft een hele mooie kleur uitgekozen, toch? Het ziet er super gezellig uit.
0: Terracotta.
1: Yes.
0: En het was de week van een dubbele zus en zo.
1: Ook dat nog?
0: Ja.
1: Nou, dat komt ook niet vaak voor. Nee, dus het is ook wel heel uniek.
0: We waren mijn zus en zo bij je zus en zo. Dus ja,
1: nou, wat gezellig.
0: Nou,
1: genoeg gedaan dus.
0: Ja. Tijd voor?
1: Ja, leuk. Rock'n'roll.
0: Had jij uitgezocht?
1: Ik heb hem uitgezocht.

0: zou toch willen dat ik op zo'n soort high school hier in Nederland had gezeten. Ja. Dat is hier niet.
1: Nee, echt niet? Helemaal niet?
0: Nee, maar volgens mij niet op deze manier. Van die high schools met echt sport en stadions en cheerleading en... En allemaal dat je met auto's naar school gaat, dat kan bij ons
1: bij,
0: niet.
1: Maar als je bij toneel wil en op muziek, dan is dat toch wel een gezamenlijke
0: school? Ja, dan is er wel iets anders, maar geen high school achter. Okay. Dan moet je volgens mij echt naar Amerika.
1: Okay. Nou, in ieder geval, daar kwam deze musical uit. Ook al
0: ja,
1: 48 jaar geleden.
0: Ja, dat gaat echt mega snel. Maar ik zou hem zo weer kijken.
1: Ja.
0: Hij is toch hartstikke leuk?
1: Ja.
0: Hij blijft leuk.
1: Ik heb hem nog op vinyl.
0: Ja,
1: op
0: dat
1: LP.
0: Ik. Ja, prachtig. Zal ik even wat vertellen?
1: Ja.
0: Want we hadden het net over de E-kringen. En de E-kringen en de RSG-trompmeesters... die organiseren dinsdag 29 september... voor de 15e keer een maatschappelijke stagemarkt. De scholen wisselen de locatie af... en dit jaar zal de markt plaatsvinden op de E-kringen. Dat is dan de Oostwijkstraat 1 in Steenwijk. Tijdens de stagemarkt worden circa 200 leerlingen van beide scholen verwacht. En de scholen zijn nog op zoek naar organisaties die stageplekken willen aanbieden. Dus ja, dat is een beetje kort dag, maar ze zoeken dus nog steeds mensen.
1: Maar dan zit je wel al in de laagste klas natuurlijk, hè? Wanneer je op stage
0: Ja, wordt. Dat denk ik wel, ja. Ja, want ik kreeg te horen tijdens die ouderraad van week dat mijn zoon, die zit nu in de brugklas, die heeft in maart 1 stagedag. Mag die zelf uitzoeken waar.
1: Oké.
0: Om te ervaren hoe het is dat je dus om 7 uur tot je bed moet.

0: En dat je echt naar het werk moet.
1: Maar je kunt toch in één dag niet...
0: Nee, dat is gewoon een beetje kennis maken. Maar, ja. En dan mogen ze dus ook zelf weten waar. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat hij uitkiest. Maar ik dacht, hij moet met Jaap mee, met mijn broer. Dan weet hij tenminste echt wat werk is.
1: Dat
0: toch?
1: Ja, dat is wat anders dan gewoon misschien bij de kar of zo.
0: Nou ja, inderdaad. Nou ja, nog even over die stagemarkt. Leerlingen die maken via maatschappelijke stage kennis met de wereld om hem heen. Ze doen vrijwilligerswerk voor organisatie of vereniging. En ervaren daardoor wat het betekent om iets te doen voor een ander. Nou, dat is toch super interessant.
1: Dat is helemaal mooi.
0: Ja. Nou, aanmelden. Organisaties die nog willen aanmelden. Die graag mee willen doen aan de maatschappelijke stagemarkt. Of een vacature willen plaatsen. Die kunnen nog contact opnemen met mevrouw Camilla van den Hoofdakker. Via de maatschappelijke stage @rsg-meesters.nl.

0: nieuw album. En ja, natuurlijk ook een nieuwe single. Davina Michel, we hadden het er net over. We hadden het er net over. Toch wel een van de allerbeste zangeressen van Nederland op dit moment.
1: Ja, zeker. Op een groot radiostation zit ze nu in een of andere reclame. En dan zeggen ze alleen maar, sommige artiesten hebben geen toe- of nagift nodig. Dan weet je precies als ze hem starten wat of wie of hoe. En dat is Davina Michel.
0: Dat is Davina, ja.
1: Ja, prachtig.
0: Al was het alleen maar voor het Wilhelmus.
1: Nou, bizar, hè? Toch?
0: Als je in vervolg het Wilhelmus moet draaien. Pak de Davina Michel uitvoering. Die is ongeveer wel het mooiste, denk
1: Pinky
0: ik.
1: Pinky Swear,
0: moment.
1: Heb je dat wel eens gedaan?
0: Wie?
1: Pinky Swear, dat zingt ze. Weet je wat dat is?
0: Nee.
1: Nee, dat dacht ik al. Dat is als je zo je pinky vastpakt en dat je elkaar iets belooft. En dat je dat dan dus echt zweert naar elkaar. Dat je dat bijvoorbeeld niet verder vertelt. Of dat je. Zie je dat nooit dat mensen dat doen, Pinky Swear?
0: Nee.
1: Nou, moet je maar eens opletten.
0: Ik zit na te denken ondertussen. Er was volgens mij ook een andere handling daarvoor. Maar Pinky Swear, ik zal dat niet weer vergeten.
1: Ja. Nou, dus als jij tegen mij zegt, als ik 8 jaar ben, Marieke, als jij tot je 16e niet rookt, dan mag jij naar Euro Disney. Dan had ik Pinky Swear moeten doen.
0: Ja.
1: En dan was dat zo beloofd.
0: Het mag alsnog, heb ik gezegd. Hoor.
1: Daar hadden we het van de week over. Ja. Nee hoor, dat hoeft niet meer. Maar dat zoiets, zo gaat dat dus. We gaan even naar Tuk, pap. Want op Tuk is zaterdag 26 september. Dat is toch al geweest, pap?
0: Ja,
1: dat kan toch helemaal niet?
0: Nee, maar jij leest het voor dus. Ja,
1: jij hebt het omcirkeld.
0: Oh, er is feest in Tuk nu.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ik reed gisteren door Tuk. Het is daar één groot feest. Ja. Wij zouden even snel een patatje halen bij de karren.
0: Ja, dan kun je wel vergeten.
1: Nou, dat was echt kansloos. Ja. Want het was ramvol. Ja, supergezellig. De hele straten zijn versierd. Er was dus afgelopen zaterdag Tuk Koopjesdag. Ik hoop dat mensen daar geslaagd zijn. Dat ze wat leuks hebben kunnen scoren.
0: Ik heb het niet gezien. Ik ben vanochtend nog door Tuk gegaan. En ik zag dat Tuk een eigen vlag had.
1: Oh, nee, dat klopt helemaal niet, pap. We zitten helemaal in de war.
0: Okay.
1: Het is zaterdag 26 september. Jeetje, ik ben aan mijn hoofd ook helemaal niet bij.
0: Recht opnieuw spoelen, we knip dit eruit, oké?
1: Ja, graag. Okay. We gaan even naar Tuk, pap, want op zaterdag 26 september... staat Tuk in het teken van de Tuk Koopjesdag.
0: Juist, maar buiten dat, er is wel feest in Tuk
1: nu. Er is zeker dorpfeest in Tuk en het is daar ontzettend gezellig. Maar in september dus nog een keer, want dan is het tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags een Tuk Koopjesdag. Bezoekers die kunnen dan op verschillende plekken in het dorp terecht voor koopjes, tweedehands spullen en bijzondere vondsten. Nou. Tijdens de dag verandert Tuk volgens de organisatie in 1 grote schuurverkoop. Nou, dat geloof ik direct.
0: Ja, wat weet je nou meer?
1: Ja.
2: Meer kun je er niet van
1: maken. Nou, zo is het. Bezoekers kunnen al wandelen door het dorp snuffelen. Tussen onder meer kleding, boeken, woonaccessoires, speelgoed, vintage spullen en andere hebben dingetjes. De Tuk Koopjesdag is bedoeld voor iedereen die graag op bezoek gaat naar tweedehands artikelen of onverwachte koopjes.
0: Of met Marco te spreken.
2: Meer kun je er niet van maken.
0: Nee, precies. Dat zou ook wel wat zijn voor ons dorp.
1: Ja, dat zeggen we volgens mij ook elk jaar. Dat is inderdaad wel een hele leuke actie en gezellig. Want het staat hier ook. Het bevindt zich verspreid door het hele dorp. Dus het is wel heel gezellig.
0: Iedereen die wat te kopen heeft, zet het aan de weg.
1: Heerlijk. Ik zet de hele inboedel buiten. Ja.
0: Tijd voor de vrolijke plaats. Nu Media. Tezamen met John West. Ha, Midi. Het was alweer een heel klein beetje zomer.
1: Heerlijk.
0: Luister.

0: gewend. Numidia en John West en het heet Habidi. Nou, ik heb gezocht wat Habidi betekent, maar het is gewoon een leuk woord.
1: Ik vind het wel een leuke combi. Die had je toch van tevoren nooit bij elkaar gezet?
0: Nee, dat zeker niet. Nee. Even zien. We gaan naar vinyl.
1: Ja. Ja, dat doen we.
0: Ik wou eventjes vertellen dat met ingang van aanstaande dinsdag 1 september de programmering van de RTV Slos verdwijnt. Er komen, hoe noem je dat? Jocks van Centraal bij ons.
1: Ja.
0: En van hier die gaat naar Centraal.
1: Oh.
0: Dus eigenlijk worden de programma's op beide stations uitgezonden, zo wij ook al doen.
1: Ja, zo ja.
0: Robert Gravenmaker komt bij ons op de dinsdag en op de donderdag. Herman die gaat op de dinsdag en de donderdag naar Centraal. Het programma wordt daar gekopieerd. En Eddie Otten ook bij ons op de dinsdag en op de donderdag.
1: Nou, wat gezellig.
0: Juist.
1: En wij dan? Wij mogen gewoon blijven?
0: Wij blijven gewoon zoals het is. Ik heb stiekem een mailtje gestuurd.
1: Ja.
0: Zonder dat ze dat weten allemaal.
1: Oh, heel
0: naar,
1: goed.
0: Naar de omroep O3. Maar ik weet niet. Een mailtje naar Oostelling. Dat duurt nog even. Nee, ik heb wel antwoord gehad.
1: Oh, gelukkig.
0: Ze denken erover na.
1: Nou, dat is het meest praktische antwoord wat je kan geven, als je het nog niet weet.
0: Het zit erin. We wachten het af.
1: We wachten het gewoon af, ja hoor.
0: We gaan naar vinyl.
1: Ja, dat gaan we sowieso. Je hebt deze keer gekozen voor een Britse zangeres.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik het over Kim Wilde.
0: Geen foto, hè?
1: Nee, het is een beetje saai.
0: Ja, de andere kant.
1: Oh, de andere kant
0: jawel.
1: Wel. Ja, het is wel een mooie vrouw,
0: dat
1: hè?
0: Dat dacht ik.
1: Ja, zeker. Dat weet ik nog.
0: We waren alleen maar singles en hoesjes met...
1: Van mooie vrouwen. Yes. Dit is haar tweede single van haar debuutalbum, wat ook Kim Wilde heette. We gaan luisteren naar Secret Love van Kim Wilde.
0: 1981.
1: Prachtig jaar.

0: Nou, maakte toch wel aardige muziek al voor die tijd, of niet dan?
1: Ja, leuk.
0: Ja, even zien, wat gaan we doen? Heb jij nog, nog iets? Of zal ik gewoon...
1: Nou, ik heb nog wel een klein dingetje. Ja. Want, nou ja, heb je nou de droom om een blaas- of slagwerkinstrument te bespelen? En lijkt het je geweldig om samen muziek te maken? Wil je ontdekken of dat echt iets voor jou is? Dan heb ik de perfecte folder in mijn handen. Want na het succes van de eerste editie Start in Oldenmarkt, de tweede editie van Nieuw Talent Orkest Oldenmarkt, een muziekproject voor volwassenen. Iedereen die kan eraan meedoen. Muzikale ervaring is namelijk niet nodig.
0: Je hebt hier zo'n...
1: Ja, je leent een instrument van de vereniging. En de inspirerende begeleiding is in handen van Jan Bergsma. Er zijn ervaren muzikanten om je te helpen. Je repeteert dan 10 weken op de zaterdagmiddag van 2:00 PM tot 4:00 PM in Zalencentrum Dalsig. Dat is in Oldenmarkt. Mm-hmm. En de eerste repetitie zaterdag is zaterdag 26 september. Dus nou ja.
0: Maar jij houdt nogal van die blaasinstrumenten.
1: Ja, dat vind ik stiekem heel leuk. Ja.
0: Dus ik heb de hele week tijd om jou op te geven.
1: Ja, dat zou kunnen. Nou,
0: gaan we dus niet doen. Maar in ieder geval, daarvoor moet je naar Oldenmarkt, of zo wij hier wel eens zeggen, Oldenjeu.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan, de hele week hoor je niets anders op de radio. Er waren radiostations die hebben de hele boel omgegooid. Op Veronica hoorde ik elk uur een Dolly Parton plaat langskomen.
1: Oh ja.
0: Radio Extra Gold een uur lang. Alleen maar Dolly Parton. En ik hoorde dat zij meer dan 3000 nummers heeft geschreven.
1: Ja, bizar. Daar kennen we er natuurlijk maar een paar echt heel goed van.
0: 9 to 5 and I will always love you. En verder komen wij dan eigenlijk niet.
1: Ja, er zijn er een aantal die we natuurlijk veel horen. Maar heel veel dus niet.
0: Maar ze wordt wel geëerd over.
1: Nou,
0: niemand
1: absoluut.
0: Is boos op Dolly.
1: Nee, dat staat bovenaan.
0: Het is net als hier André van Duin. Of weet
1: ja,
0: ik
1: dat is precies zo. Ik denk dat Dolly Parton onze André van Duin is. Inderdaad. Zal dan misschien Schiphol later ook misschien wel Van Duin...
0: Van Duin Airport.
1: Vliegveld eten, ja. Maar goed, want Nashville, die krijgt het vliegveld nu vernoemd naar Dolly Parton. Dus dat is wel heel mooi, toch?
0: Dat is toch mooi,
1: prachtig.
0: Ik heb een plaatje uitgezocht, natuurlijk, van Dolly Parton. Eén die je niet zo vaak hoort, maar volgens mij wel erg leuk is. Ken je deze?
1: Nou, nog niet.
0: I'm Burning.
1: Oh ja, ken ik wel.

0: is dan wel weer jammer natuurlijk, wanneer zo'n nummer zo heel langzaam een klein beetje wordt weggeveed. Maar wel mooi, Baby I'm Burning, u hoorde Dolly Parton.
1: Dat ik deze toch niet vaker heb gehoord, dat vind ik zo'n leuk liedje.
0: Ja.
1: Ik ga deze week wat meer Dolly Parton luisteren. Okay. Ze heeft vast nog wel meer leuke nummers.
0: Yes. Je had het net over die school.
1: Ja.
0: Die wordt dan uitgebreid, hè?
1: Nou, daar hebben ze dus van de week 's avonds nog over gehad. Dat natuurlijk de bouw van de unilocatie van start kan gaan. Dat is natuurlijk heel goed nieuws voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw van de unilocatie in Steenwijk, die kan beginnen, staat met grote letters in de krant. De Europese aanbesteding is afgerond. De financiële middelen zijn inmiddels beschikbaar. En de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend.
0: We wachten het af.
1: Ja.
0: Nog meer nieuws uit Steenwijkerland. De buurt- en wijkverenigingen in de gemeente Steenwijkerland kunnen voor de komende jaarwisseling geen vuurwerkshow gaan organiseren.
1: Nee, ondanks dat las ik ook.
0: Ondanks het feit dat de gemeente de mogelijkheid heeft om hier ontheffing voor te verlenen, besluit Steenwijkerland dit niet te doen. De reden, er is te weinig tijd om dit goed te regelen.
1: Nou, mag ik daar even op inhaken?
0: Ja, natuurlijk.
1: Wat ik dan leuk vind, op de socials, daar kwam dit bericht natuurlijk ook voorbij, zijn de reacties daaronder. Nou, en gemiddeld staan er in Steenwijk dan ongeveer 100 reacties onder.
0: Ja.
1: Nou, hier niet hoor.
0: Nee?
1: Hier stonden er na 2 uur al 450 onder.
0: Ja.
1: En dan moet je ze, dat vind ik zo heerlijk om te lezen. En moet jij eens opletten wat vuurwerk hier komt. En dit en dat. En iedereen is het er natuurlijk helemaal niet mee eens.
0: Nee.
1: En hoezo kunnen ze, het is nog 4 maanden, waarom kunnen ze niks regelen in 4 maanden tijd, dit en dat. Nou ja, bij wijze van, hoe lang duurt het nog voor 31 december? En dan kunnen ze nu niks meer regelen.
0: Nou, maar, dat duurt nog even. Het is in ieder geval nog 118 dagen tot kerst.
1: Maar dat kan dus niet meer.
0: Ja,
1: je kan dus
0: niet
1: in die tijd niks meer regelen om een vuurwerkshow ergens neer te zetten.
0: Nee, ik vind het ook wel een beetje vreemd natuurlijk. Want al die verenigingen, dat zijn best wel professionele verenigingen in de buurt hier. Neem maar gewoon op Eerstveen. Wanneer je alleen al om een feestje te regelen ongeveer een 100 pagina's nodig bent om een feest te mogen organiseren. Dan denk ik dat er genoeg kennis in huis is om een vuurwerkshow gezamenlijk, waar het hele dorp naar komt.
1: Ja,
0: goed.
1: En er stond ook in dat er maar 1 gemeenschap was in het Steenwijkerland die gevraagd had om zo'n vergunning om in hun eigen dorpkern iets te doen. Ik denk, ja, vind je het gek? Er gaat toch in maanden juni, juli, augustus denkt toch niemand aan een vuurwerkshow?
0: Nee, dat denk ik echt.
1: Dat is toch logisch dat er geen andere aanvraag binnenkomt?
0: Nee.
1: Ik ben benieuwd, pap, hoeveel vuurwerk er de lucht in gaat.
0: Het was eigenlijk het muziekje van
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
1: Oh, nou, doen we die gewoon nog een keer.
0: Doen we die gewoon nog een keer. Ja, wat het weer betreft, er verandert eigenlijk weinig met gisteren en afgelopen zaterdag. Er staat een stevige wind uit westelijke richting. En verder is het half tot zwaar bewolkt. En trekken er van west naar oost buien over onze provincie. In de middag neemt de buienkans wel wat af. Temperatuur niks mis mee. 22 graden. Dan de vooruitzichten voor de rest van de week. Maandag passeert de volgende storing met regenachtige neerslag. Het wordt in de middag wederom een graad of ongeveer 21, 22.
1: Regenachtige neerslag?
0: Ja,
1: staat dat er echt?
0: Nee, dat staat er niet. Ik weet niet wat het. Tuurlijk. Ook aanstaande dinsdag en woensdag blijft het wisselvallig. Momenten met buien worden afgewisseld door droge perioden.
1: Nou.
0: Temperatuur een graad of 21.
1: Prima toch, voor de tijd van het jaar.
0: Ik heb alles afgezocht om een dialectplaat in mijn pc. Maar daar staat hij niet in en ook niet op Spotify. Dus zeg je dat
1: iets? Nou, ja, of zeg mij dit iets. Vraag je nou of mij dit iets zegt?
0: Ja, maar ik draai wel de B-kant.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nee?
1: De B-kant? Zit er ook een B-kant op deze?
0: Ja.
1: Nee, dat is er. Oh nee, ik denk we gaan het over die klok hebben op de Steenwijkertoren. Hij geeft mij de single van de Steenwijkertoren van SJVO.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ja, natuurlijk ken ik dat liedje.
0: We lullen al een kwartier, hè, bijna.
1: Maar maakt toch niet uit?
0: Vertel.
1: Die tijd die klopt niet op die toren. Heb je dat gelezen?
0: Ja, één zijde van de torenklok.
1: Ja, dus Steenwijk West is het 2:10. Maar op de Oostermeente moet je dan toch even. Het is best lastig, lijkt mij.
0: Ja.
1: Ja. Goed, dat gezegd te hebben, hè. We gaan dus niet luisteren naar de Steenwijkertoren,
0: nee,
1: maar naar de B-zijde.
0: Juist.
1: Ik ben benieuwd.
0: Staat erop, onderaan in kleine lettertjes.
1: Oh, de hele week dronken.
0: Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

slag verrek, maat. Als ik er wat van snap. Maar als dat kinderkoopjes ben, waarom zijn ze mij dan niet krap? Ja, la, la, la. Die dinsdag nacht, zo droog als maar kan, zag ik een jassen in de gang van een heel verneemde man. Ik reuk die vrouwen en ik vreug, als die vertellen kon, wat als dat weer een jassen was. Van

0: Toen ik dus van soms op donderdag, zo zat als ik weet niet hoe,
1: wow,
0: zag ik een broek over mijn stoel, met mijn rinder om me toe. Ik reut mijn vrouw en ik vreug, als die vertellen kon, wat of dat voor een broek nou was.

0: Een van jouw favorieten?
1: Ja, Alex Warren is wel een van mijn favorieten. Ja, en vrijdag is het nieuwe album uitgekomen, War Child. Ja. Dus dat vind ik altijd weer heerlijk om naar te luisteren.
0: En daarvan deze single, Emerald Eyes, heet dat.
1: Goeie keus.
0: Je had het net over dat nummer van Les Chiffon.
1: Ja.
0: Toen zeg je, die heb ik helemaal nog nooit gehoord.
1: Nee, de B-kant niet. Nee.
0: Ik heb ook wel een nummer van Les Chiffon wat bijna nog niemand gehoord heeft. Even een klein stukje daarvan dan misschien.
2: Staat achter die box.
3: Hier is ons vriendje. Nou, hij wil niet.
2: Pijnst er niet over, maar dus dat ventje met het rare gezicht en de kleine baardje. Ja. Heel lief.

0: En dat speelden ze op onze bruiloft in 1977 was dat volgens mij.
1: Wat leuk, ja, zeg. Leuk. Ja, dat mag.
0: Die
1: leuk
0: waren
1: dat
0: de
1: dat
0: tijd
1: heeft.
0: Al ver vooruit natuurlijk.
1: Ja, wat grappig. Ja. Nou, dat is leuk om even te horen.
0: Hé, hey, we gaan naar Callecoat.
1: Ja, zeker. Want ik heb het vorige week ook al benoemd. Maar ik noem het nog een keer, want het is nog niet zover. Aanstaande zaterdag 5 september staat de Magische Hoef in het teken van gezelligheid, ontmoeting en vooral 's avonds muziek. Overdag is iedereen natuurlijk welkom op de jaarlijkse open dag. En 's avonds is het muziekfestival eigenwijs. Nou, tijdens de open dag kunnen jong en oud kennis maken met het boerderijleven, de zorgboerderij, de theeschenkerij en de boerderijwinkel. Er zijn allemaal streekproducten waar je kennis mee kunt maken, lokale producten. En er is een theatervoorstelling door de deelnemers van de zorgboerderij. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. 's Avonds heb je dus dan het popfestival Eigenwijs, met allemaal leuke artiesten. Op het podium staan onder andere de band Karambam, Ancora, die komt in plaats van Henk Wijgaard, Boer Benny en Beatrocks. Het begint 's avonds om 8 uur en er zijn nog tickets verkrijgbaar op muziekfestivaleigenwijs.nl.
0: Kortom, veel Nederlandstalige muziek.
1: Heel leuk.
0: Zullen wij een Nederlandstalige doen?
1: Ja, kom maar door.
0: Nieuwe van Samuel Welten en Russell. Die heet Boom.
1: Boom.
0: Alleen maar Boom.

0: Ik denk niet dat het een hit is.
1: Onder de jeugd misschien wel, hè?
0: Ja, je weet het maar nooit natuurlijk.
1: Hij is wel vrolijk.
0: Ik wou zeggen, we gaan naar de keuze van Marieke, maar je had nog een...
1: Ja, ik heb nog een klein berichtje. Kan dat nog even?
0: Ja.
1: Want het is vandaag koopzondag. Ik denk dat het nog wel even leuk om te benoemen. Het centrum staat vanmiddag geheel in het teken van heerlijk landleven. Vesting Fair. De buitenfair met meer dan 70 kramen vol wol, lifestyle, brokanten en streekproducten keert voor het derde jaar terug naar de markt. Er is muziek om het gezellige sfeertje compleet te maken. En er kan geproefd worden van gezellige streekproducten.
0: Vertel, heerlijk.
1: En er staan ook nog allemaal foodtrucks en die zorgen dan voor de inwendige mens, staat hier. De bakker staat bijvoorbeeld vers brood te bakken. Er is honing en jam en de grote zalm en paling mogen natuurlijk ook niet ontbreken. Verder zijn er demonstraties van vakmanschap en ambachten. En de gesfeervolle buitenfair is van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags op de markt. En de winkels zijn ook nog eens allemaal open vanaf 1 uur.
0: Ik zou alleen gaan voor...
1: De paling.
0: Al die,
1: de
0: ja, heerlijk. Broodje paling en zo en al die dingen weer. Hey, het is tijd voor...
2: De keuze van Marieke.
1: Ja, oh ja, dat is ook zo, ja. Ja, soms dan moet ik even weer nadenken. Want dan heb ik dat een dag na opname alweer gestuurd naar jou. We hadden vorige week een familiedag. Een familie, een barbecue onder andere. En dat, op een gegeven moment verzorgde mijn oom de muziek. En die draaide een liedje, dacht ik, oh wat grappig, die heb ik heel lang niet gehoord, maar die vind ik toch heel leuk. Wat is die ook weer van? Dus ik vraag, hij zegt, ja, dit is mijn nummer. Hij zegt, dit vind ik het allerleukste nummer wat er is.
0: Hoezo?
1: Ja, dat hoort bij hem, vindt hij leuk. En ik dacht ook, ja, wat snap ik, wat een gezellig liedje. WZN met The Old Callahan.

0: En dat gaat nog wel eventjes door, zo.
1: Ja,
0: 1981 alweer.
1: Alweer, ja.
0: Time flies when you have leuke muziek.
1: Absoluut.
0: Ja, ik vind het wel genoeg, eerlijk gezegd. Zo,
1: nou, we hebben nog maar een paar minuten eigenlijk. Dus we moeten ook wel door.
0: Ja, die hebben we ook nog. We zeiden vorige week van... dat was hem dan weer voor... Ja. Het is pas volgende week tijd voor...
1: Letten weer niet op.
0: Tijd voor bluff.
1: Nee, ja, dus de oplettende luisteraar die dacht... Nou, dat kunnen jullie wel zeggen. Maar volgende week hebben we zeker nog een keer George Baker. Dat klopt. We doen deze keer voor het laatst.
0: En die week daarop mag mijn zus elke week...
1: Geeft de eerste door van onze nieuwe artiest van de maand. Dat wordt bluff.
0: Grote fan van bluff natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Oh, hier zit hij. Ik vergees me weer eens een keer. Die is grote fan van Bluff.
1: Ja, dus die mag de eerste kiezen.
0: Die krijgt
1: kiezen.
0: Dat wel voor elkaar. Nou moet ik zeker even spieken. Oh, hier zit hij. Dit is hem.
1: Dit is de laatste.
0: De remastered uitvoeren uit 2006. Hit me in my face again. Voel je.
1: Zeggen we tot volgende week.
0: Tot volgende week. Maar je hebt nog wel eventjes zo.
1: Oh, ik denk hij begint.
0: Ja, dit gaat nog wel een poosje zo door dit gedoe. We zijn er gewoon volgende week weer. Op 6 september alweer.
1: Bam, absoluut. Bam, bam, bam, bam. Tot dan.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Je kan wel zeggen tegen mij dat het over is. Maar waarom doe je mij dit aan? Alsof je leefde in een gevangenis. Ik was toch goed voor jou en niet jou en alles gaan. Doe jij alsof ik niet deugde en iets voor je overhad? Klets je over mij.

Je hoeft niet meer te spelen. Dat niets aan mij je stoort.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en hij werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui, in de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijker Land. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De bouw van de Unielocatie in Steenwijk kan van start gaan. Goed nieuws is dat voor het voortgezet onderwijs in Steenwijkerland. De bouw namelijk van de Unielocatie kan beginnen. De Europese aanbesteding is afgerond, de financiële middelen zijn beschikbaar en de aangevraagde omgevingsvergunning is verleend. 3 marktpartijen schreven zich voor de aanbesteding in. En uiteindelijk is de opdracht vergund aan Prinsbouw uit het Harde. Het schoolbestuur van Simant zal de komende periode de regie van de gemeente overnemen en de bouw van de school begeleiden. Als alles volgens planning verloopt, begint de aannemer in september met de voorbereidende werkzaamheden. Direct omwonenden zullen hierover per brief door de aannemer worden geïnformeerd. Het is de bedoeling dat de Unielocatie in 2028 uit deuren.

Het Repair Café is er weer en wel in Tuk, in de kringloopwinkel aldaar. De volgende datum is 5 september, vanaf 10 uur 's morgens door tot 2 uur 's middags. U kunt van alles laten repareren, bijvoorbeeld textiel of elektrische apparaten. U geeft ze een laatste kans, dus kom er maar mee. En je moet wel even rekening houden met het volgende. Je moet erbij blijven zitten, want zo steek je nog eens wat op. En je kunt ook altijd de helpende hand toesteken wanneer de meneer of mevrouw die het repareert even wat hulp nodig heeft. Het is dus aanstaande zaterdag 5 september in Tuk. Het Repair Café in de kringloopwinkel aldaar begint om 10 uur en het duurt tot een uur of 2 's middags. De week van het lezen en schrijven. Samen aandacht voor basisvaardigheden in Steenwijkerland. Dat gebeurt van 8 tot 15 september. Dan staat Taalpunt Steenwijkerland in het teken van de week van het lezen en schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek, die start op Wereldalfabetiseringsdag, vraagt Taalpunt Steenwijkerland samen met haar partners extra aandacht.

Vanaf donderdag 15 oktober zijn de inwoners van Steenwijk en omgeving weer van harte welkom om gratis het internationale balvolkfestival Cadanza te bezoeken in Rabotheater De Meente. Tijdens de 13e editie van Cadanza komen ruim 1000 bezoekers uit heel Europa dansen op live muziek, gespeeld door 15 bands uit binnen- en buitenland. Inwoners van Steenwijkerland kunnen zich melden bij de kassa van Cadanza en zeggen dat ze uit deze regio komen, en op die manier kunnen ze die donderdag dus gratis naar binnen. Voor mensen die echt voor het eerst komen is er zowel op donderdag, de gratis dag dus, en ook vrijdag om 18:30 een korte uitleg van veel voorkomende dansen. Ook in de rest van het workshopprogramma is er aandacht voor alle dansers. In de workshop Dance to Your Limits leert iedereen wiens lichaam niet altijd even goed meewerkt hoe je toch plezier kunt hebben in het dansen. En ben je de pasjes even kwijt, dan is er altijd wel iemand op de dansvloer om je te helpen. Nog even alle data op een rijtje. Donderdag 15 oktober van 18:00 PM door tot 01:00 PM. Dan kunnen dus bewoners uit de regio gratis komen. Vrijdag 16 oktober van 11:00 AM tot 00:30 PM. En zaterdag 17 oktober van 11:00 AM tot 02:00 PM. Ook op zondag 18 oktober is het open. Van 10:30 half 11 dus tot 19:30 half 8 PM. De tickets zijn verkrijgbaar via www.cadanza.nl of te koop aan de deur van Rabotheater De Meente vanaf donderdag 15 oktober. 18:00 PM, 18:00 PM, 18:00 PM.

Een nieuwe expositie over winkeliers en ambachtslieden in Vollenhoven. De expositie wordt geopend vanaf 1 september en duurt tot 1 november van dit jaar. In september en oktober is die wisselexpositie over de vele winkeltjes en bedrijfjes die er in Vollenhoven waren in de jaren 1950, 1960 en de venters die langs de deuren kwamen om hun waren aan huis te verkopen. In de expositie nemen we bezoekers mee naar de tijd van toen, middels heel veel foto's en diverse gebruiksvoorwerpen. Van de bakkers, groenteboeren, de kruideniers, schoenmakers tot de petroleumventers van toen. Er is ook aandacht voor bijzondere bodemvondsten in het museum. De vaste expositie namelijk is uitgebreid met bijzondere bodemvondsten uit de 17e eeuwse herberg en een boerderij aan de rand van Vollenhoven. Deze zijn in bruikleen uit het provinciaal depot in Deventer, waaronder een degen met een heel bijzonder verhaal. Wil je meer weten? Kijk dan even op www.chcvollenhoven.nl.

0: AED gebruiken aan reanimatie. Een training is er voor vrijwilligers van de Buzepollen en het cultuurhuis De Eendracht in Giethoorn. We vinden het belangrijk, zo zegt de organisatie, dat iedereen die in onze gebouwen aanwezig is, weet hoe je moet reanimeren en een AED gebruikt. Daarom werken we samen met Patricia Kuiper van EHBO Wereld, die een training AED gebruik en reanimatie verzorgt voor onze vrijwilligers en personen die vaak bij ons in het pand aanwezig zijn. Ben je dus regelmatig in het cultuurhuis of bijvoorbeeld de Buzepollen en wil je de training volgen, dan wordt deze training kosteloos aangeboden. De trainingen zijn woensdag 2 september in het cultuurhuis Giethoorn en maandag 7 september in de Buzepollen. Het tijdstip is op beide locaties om 7 uur 's avonds en duurt tot 10 uur. Opgave kan via een intekenlijst cultuurhuis of info@cultuurhuisgiethoorn.nl. Je kunt ook mailen naar debuzepollen@outlook.com. Bij veel animo wordt er nog een derde avond op dinsdag 15 december in het cultuurhuis in Giethoorn aan toegevoegd.
1: Gewoon dichtbij Steenwijkerland, lokaal voor allemaal.
2: Hallo kinderen.
3: Hallo Rijk.
2: Laten we wat gaan zingen.

Vespers binnenkort in Vollenhoven en Sint-Jansklooster in het najaar van 2026. Evenals in voorgaande jaren wordt er vanaf 9 september elke woensdagavond een Vesper gehouden in een van de kerken van Vollenhoven of Sint-Jansklooster. Het leven is druk. Om ons heen leidt alles ons af en vraagt aandacht. De Vesperzieringen bieden een mogelijkheid om eens even stil te zijn, tot rust te komen en te bidden, te zingen en zomaar midden in de week. Een moment van bezinning, geen kerkdienst, geen preek. Een psalm en een tekst uit het Taizé-rooster staan centraal in deze viering. Leden uit de bij de Raad van Kerken aangesloten kerken en ook predikanten leiden de bijeenkomsten. De Vesper is er voor iedereen, kerkelijk meelevend of niet. In de maand september worden de Vesperdiensten gehouden in de Johanneskerk in Sint-Jansklooster. Vanaf 7 oktober tot en met 16 december worden ze gehouden in de Mariakerk in Vollenhoven. Het begint steeds om 9.15 uur en duurt tot 9.45 uur, kwart voor 8 dus. U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee. De data van de Vespers tot 2027 januari. 9, 16, 23 en 30 september in de Johanneskerk. 7, 21, 28 oktober in de Mariakerk. En dan ook 11, 18 en 15 november in de Mariakerk. En ook 2, 9 en 16 november bent u welkom in de Mariakerk.

Hij heeft hier gewoond en geleefd in de buurt. De dichter J.C. Bloem. 6 september is zijn herdenkingsdag. De dichter van Voorbij, Voorbij en Voorgoed Voorbij. Van 11 tot 17 uur, dus van 11 tot 5 uur 's middags, voordrachten over Bloem en zijn levensgezel Clara Egging. Literaire busreis, die staat ook op het programma, naar Paasloon, waar Bloem heeft verbleven. En Nationaal Park Werribbewiede, waar Bloem dus woonde. De tentoonstelling is er ook en verder een presentatie van een herdenkingsbundel. Er is beperkt ruimte om deel te nemen en informatie en aanmelding. Dan moet je eventjes contact opnemen met jcbloemstichting.nl/herdenking. De slogan van het hele gebeuren is: J.C. Bloem is dood, leven de poëzie. 6 september dus, en dat gebeurt hier in Steenwijk.

Een nieuwe naam voor de Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er meer ruimte gekomen voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabo Theater de Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk, met monumentale decor voor de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oekelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats. Daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. Ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie de ruimte om zich aan het publiek te presenteren. Het nieuwe seizoen telt net als voorgaande jaren 6 concerten. De opening vindt plaats op zondag 11 oktober 2026 met het Dudok Quartet Amsterdam. Dit toonaangevende strijkkwartet staat bekend om avontuurlijke programma's waarin oude en nieuwe muziek elkaar tegenkomen. Verder is er ook nog rond Allerzielen op 1 november het Nederlands Bach-concert. Daarna volgt op zondag 22 november het barokprogramma door Fion. En een bijzondere voorstelling staat gepland op zondag 17 januari 2027. Organist Peter Ouwerkerk en audiovisueel kunstenaar Marcel Wieriks verbinden orgelmuziek van Bach met live lichtprojecties en videoart. Op zondag 28 februari 2027 keren het Fion Ensemble Himmelsburg en het Nederlands Bachconcert terug met een programma van twee barokmeesters. De concerten beginnen steeds om 4 uur 's middags. Kaarten kosten €25 per concert en een passepartout voor alle 6 concerten kost €125. Kinderen tot en met 12 jaar betalen slechts €5. Reserveren kan via www.demeente.nl of telefonisch op 0521 51 40 0.

over het Parkionisme Café in Meppelsteen, Wijkerland en Zwarte Waterland. Kom eens een keer kijken in dat café. Er komen niet alleen mensen met Parkinson of Parkionisme, maar ook hun partners, vrienden, mantelzorgers en zorgprofessionals. De bezoekers van het café kunnen elkaar in een open en gemoedelijke sfeer ontmoeten. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Tevens wordt er ook informatie over diverse thema's of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door bezoekers van het café zelf. Lees meer over het Parkionisme Café op de website www.parkinson-vereniging.nl/parkinsoncafé-meppel. En dan nog beter slapen met Parkinson. Het kan echt het verschil maken. Tijdens deze lezing namelijk zal Birgit Manders van Aldenhuizen laten zien hoe aanpassingen in je bed en hulpmiddelen zorgen voor meer comfort, minder onrust en een betere nachtrust. Nog even de datum, dinsdag 22 september. De inloop is vanaf 7 uur 's avonds. De start van de avond is om 19:30. Het duurt tot ongeveer 9 uur. De locatie is Zonnekamp Ooiershoeven nummer 1 in Steenwijk. En je kunt je aanmelden per mail met je achternaam en het aantal personen wat naar het café komt. Het mailadres daarvoor is info@parkinsoncafé-meppelsteenwijkerland.nl. Het kost helemaal niks, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Museum Nagelen presenteert deze zomer Wat Blijft, een zomertentoonstelling waarin Maya Mastwijk, Jeltje van Houten en Erik Stokker sculpturen, collages en pentekeningen tonen. Van balans zonder lijm tot geometrie en detaillering. Een expositie over hergebruik, aandacht en sporen die zichtbaar worden wanneer functies verdwijnen. Te zien vanaf 9 juli door tot en met 27 september. In Wat Blijft raken de werken elkaar in hun aandacht voor materiaal, structuur en tijd. De tentoonstelling laat zien hoe betekenis niet alleen verdwijnt, maar ook verschuift. Hoe ze zich nestelt in details, sporen van gebruik en nieuwe verbanden. Maya Mastwijk creëert sculpturen uit zorgvuldig geselecteerde afgedankte materialen, zonder lijm of schroeven. Zij brengt haar objecten in precair evenwicht. Jeltje van Houten versnijdt linnen, kaften en pagina's van gebruikte boeken tot geometrische collages, waarin kleur, textuur en typografie de hoofdrol spelen. Kleur en textuur vertellen het verhaal. Grafisch ontwerper Erik Stokker maakt zijn werk met rotring radiograaf tekenpennen. Hij ontwikkelde een uitgesproken beeldtaal waarin precisie en verbeelding samenvallen. Wat Blijft is een veelzijdige kunsttentoonstelling over vergankelijkheid, verbinding en verbeeldingskracht. Openingstijden van donderdag tot en met zondag, van 1 uur tot 5 uur 's middags. En voor meer informatie en bijvoorbeeld ook het adres van Museum Nagelen, kijk even op www.museumnagelen.nl.

De Groene Wensboot doet mee aan de Nationale Vrijwilligersprijzen 2026. Na het succes van de Vrijwilligersprijs gemeente Steenwijkerland 2025... denkt de Groene Wensboot nu ook mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen van dit jaar. In een vlog van maximaal 1 minuut proberen de vrijwilligers de hoofdprijs van €10.000 in de wacht te slepen. Verder zijn er 5 prijzen van €5.000 en 60 prijzen van €1.000 te krijgen. Monique ter Beke en Roelof Huls hebben de tekst samengesteld. Henk Schuurman te Ede zorgde voor de beeld- en muziekpresentatie binnen de vrijste minuut. De Nationale Vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen om vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties te waarderen. Mensen werken als vrijwilliger vanuit het hart en ze vragen er niets voor terug. Dat is enerzijds bijzonder, anderzijds is het van elementair belang voor het reilen en zeilen van de Nederlandse samenleving. In de jury zit onder andere Menno Bentveld, bekend van het natuurprogramma Vroege Vogels. Verder ook Malaika Utja. Zij is assistant professor en expert op het gebied van diaspora en biculturele filantropie. De winnaars krijgen in juni bericht met een uitnodiging voor de uitreiking van de prijs op 18 september. Dat gebeurt in het Acousticum in Ede. Dan wordt ook de winnaar van de hoofdprijs van €10.000 bekendgemaakt en natuurlijk ook de andere prijswinnaars. De deelname en de vlog van de Groene Wensboot staan op de website bij de aanmeldingen van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2026 te vinden op www.vrijwilligerswerk.nl Nationale Vrijwilligersprijzen.

0: buurt. Vanaf 10 augustus beginnen de werkzaamheden en de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg in Steenwijk. De rotonde is bedoeld om te zorgen voor de verbeterde doorstroming van het verkeer. En tijdens de werkzaamheden blijft het Steenwijkerdiep voor iedereen bereikbaar. Er wordt hard gewerkt om het Steenwijkerdiep mooi en aantrekkelijk te maken. Naast de nieuwbouw van 3 supermarkten komen er 21 nieuwe appartementen en krijgt de openbare ruimte een nieuwe inrichting met meer groen. Onderdeel van de werkzaamheden is ook dat de aanlegger is van een nieuwe rotonde in de Tuxeweg. Werkzaamheden beginnen dus binnenkort. Direct na de bouwvak vanaf maandag 10 augustus. Om hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden, wordt er in de eerste periode een bypass aangelegd. Deze tijdelijke weg gaat over het terrein van de Lidl en heeft 1 rijbaan. Dat betekent dat het verkeer met tijdelijke stoplichten wordt begeleid. En vanaf maandag 7 september moet de weg vanwege asfalteringswerkzaamheden helemaal tijdelijk worden afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Dit wordt met borden aangegeven. Ook voor voetgangers en fietsers is er een omleidingsroute. Als alles volgens planning verloopt, is de rotonde rond zaterdag 19 september weer klaar voor gebruik. Het Steenwijkerdiep blijft dus constant bereikbaar. Wil je meer weten? Kijk even op de site van de gemeente www.steenwijkerland.nl/steenwijkerdiep. En daar is ook een kaartje te vinden waarop alle omleidingsroutes zijn aangegeven.
1: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw!
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk regio-info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Sloos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is. Of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvsloos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Sloos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van drie van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles op RTV Slos.

hij gewoon nog veel te jong was te beseffen hoe mooi dit achteraf was.

0: geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klaren wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. En weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja, lief.

Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met mensen drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
3: Hij zet 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
1: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Ja, goedemorgen, luisteraars. Er gaat van alles mis vanmorgen. Maar dat maakt al eigenlijk niet zoveel uit. Hè. Ik zet even mijn intervallen voor Lucie, die tijdelijk even spoorloos is. Goedemorgen, ik ben Dirk Brands. En we gaan vandaag voor de tweede keer naar 2 uur kopwijzer luisteren. Met vandaag ook weer fantastisch leuke gasten. Voor mij zit Linda Evers. En dan gaan we het hebben over iets met voorzitters doen. Dus dat zal ook wel weer goed komen. Roel van der Zweer in het tweede stukje van dit uur. En als afsluiting Gia Starrenburg over de laatste keer Lemonade in het park. En we gaan beginnen met Linda Evers. Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, tweede keer, hè? Dus voor mij leuk om eens te zien hoe het op een iets wat rommelige ochtend dan toch uiteindelijk goed komt.
0: Dat is voor mij ook eigenlijk een tweede keer dat ik dit doe. Dus we zijn eigenlijk gelijke partijen. Dus dat maakt het ook wel interessant. Yo, het is omdat ik het programma ook een beetje invul op een spreadsheet. Weet ik waarvoor jij hier bent. Je hebt de eerste keer voorzitter gespeeld.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Met het aflopen van het vorige raadsperiode ontstond er de mogelijkheid om je vinger op te steken om politieke markt voor te gaan zitten en de werkvergaderingen te doen. En ik dacht, nou, ik ben wel toe aan iets nieuws. Ik vind het spel in de raadzaal, want zo zie ik het. Hè, het debat voeren, discussie is een vorm van spel. En aan de andere kant, het gaat natuurlijk over hele serieuze inhoud. Leek mij heel leuk om dat te leiden. Dus ik heb eens voor het vertrek van de vorige voorzitters met Ina Haverman gesproken. Van, goh, is dat nou moeilijk? Is dat veel werk? Wat komt daarbij kijken? En toen kreeg ik daar een beeld van waarbij ik dacht, dat wil ik wel eens proberen. Dus dat heb ik aangegeven bij de Griffie. En er zijn gelukkig meer collega-raadsleden die dat hebben aangegeven. Dus we zijn nu met een groepje van 6. Dus we gaan dat afwisselend invullen. En nou, afgelopen dinsdag was mijn vuurdoop. Gelukkig een redelijk overzichtelijke agenda. Het is altijd fijn om mee te beginnen. En ik moet bekennen, het viel me eigenlijk best mee.
0: Ja, als je één keer zit, dan loopt het wel, hè, op een of andere manier. Hoe bereid je je op zoiets voor dan voor zo'n eerste keer?
1: Nou, je hebt contact met de Griffie. Die zijn natuurlijk enorm ondersteunend. Dat is ook hun taak, hè? De raad ondersteunen. Dus ze ondersteunen dan ook degene die voorzitter wordt. Dus ik heb, behalve dan dat je natuurlijk gewoon je voorbereidend werk doet als raadslid qua inhoud, kijk je natuurlijk met extra aandacht naar agendapunten waarbij je normaal vrij vlot overheen leest. Zoiets als gelegenheid tot het stellen van vragen. Ja, moet je wel even bij de Griffie checken. Zijn er vragen binnengekomen? Hebben we daar inhoud bij te melden? Wat zijn de mededelingen die je moet meenemen? Dus ja, je checkt even extra en je kijkt ook even met de bril van voorzitter naar wat hebben we op die avond te melden naast de inhoud van de stukken.
0: Dat is, dat maakt het ook wel interessant natuurlijk. En moet jij dan ook stukken behandelen waar enigszins, waar we het net ook eigenlijk een beetje over gehad hebben, belangenverstrengeling in zit? Dus dat het ook jouw partij raakt of waar je zelf mee bezig bent bij de gemeente?
1: Nou, op het moment dat je natuurlijk voorzitter bent, ben je niet van je partij. Want de voorzitter moet onafhankelijk zijn en het proces leiden. Dus ik heb collega-raadslid Mans Lohman gevraagd, omdat ik meestal tot op heden de stukken in het sociaal domein deed, om het onderwerp samen voor Ryan te bespreken in de politieke markt. Want ja, als je voorzitter bent, kan je niet meedoen aan het gesprek. Dan moet je het gesprek leiden. Dus dan geef je het stokje een keer door en dat kan prima.
0: Ja, en is dat niet moeilijk dan om een stokje door te geven? En er wordt iets gezegd van, nou, zo bedoelde ik dat niet.
1: Nee, dat vind ik niet zo moeilijk. Het is natuurlijk wel zo dat ik, de documenten behoren erbij dat agendapunt goed doorgenomen heb. Een soort van bijdrage voor mezelf heb gemaakt en die met Mans gedeeld heb. En dan heb je het samen over, hoe kleuren we dat in? Dat doen we natuurlijk sowieso in de fractievergadering. Het is nooit alleen mijn inkleuring. We bespreken dat met elkaar. Ja, en dan doet Mans het natuurlijk op Mansen wijze en niet op de Linda wijze, want dat zou raar zijn. Maar dat mag. En ik vind dat prima om dat los te laten.
0: Ja, en is de boodschap overgekomen wat Mans gebracht heeft?
1: De boodschap is prima overgekomen. En dat is dan wel weer leuk om vanuit de voorzitterspositie te kijken naar wat brengt iedereen. Hoe doet Mans het op zijn wijze op jouw domein? Dat vond ik wel, dat is wel een extraatje.
0: Ja, en hoe vind je dan? Kijk je dan ook anders naar andere mensen die op jouw domein zitten dan maar voor een andere partij? Kijk je daar ook naar hoe die dat doen en hoe die dat benaderen?
1: Je bent als procesbegeleider niet. Natuurlijk luister ik naar de inhoud. Maar ik heb dan ook wel heel veel uit het hoofd in de zin van rondkijken wie wil reageren. Dus je bent continu aan het scannen naar de hele kring. En dat is ingewikkeld met de huidige raadsopstelling, omdat je direct aan je linker en je rechterzijde ook mensen hebt zitten die je wat moeilijk kan aankijken. Dus je moet steeds echt weer met je nek rondbewegen om te spotten wie wil er interruperen of een vraag stellen. En dan ben je zelf iets minder bezig met wat vind ik ervan.
0: Ja, je bent een beetje druk om de mensen in de gaten houden. Dus je hebt eigenlijk niet echt een goede plek om de boel te overzien.
1: Nou, kijk, die ovale opstelling is, ik zou bijna zeggen, is goed voor die ruimte. Er kan ook niet veel anders in die ruimte. Maar zittende aan de lange zijde van het ovaal maakt wel dat je het niet altijd even makkelijk overziet. Gelukkig heb je mensen om je heen en de griffier naast je die daar op kan letten. En ik had ook heel alert publiek die op een gegeven moment mij even met een vingertje wees van er aan de linkerkant heb je iets gemist. Dat is dan toch ook wel prettig. Hè? De eerste keer word je ook geholpen. En dat is prima.
0: Maar er is ook niks mis mee om geholpen te worden, hè? Want dan kom je alleen maar verder mee. En het lijkt me ook wel erg moeilijk om dat voor de eerste keer te doen. Is het je gelukt om het een beetje strak te doen?
1: We hadden een overzichtelijke agenda, wat ik zei. Dus ik begon heel strak. Wij hadden in de agendacommissie ook afgesproken hamerstukken. We zijn hamerstukken, dus daar kunnen we dan voortaan vlot doorheen. Dus dat ging eigenlijk heel snel. Ieder zijn bijdrage ging eigenlijk ook nog behoorlijk op tijd. En toen kwam de reactie van de wethouder, waarbij we behoorlijk uit de tijd zijn gelopen. Maar waarbij je dan ook het dilemma hebt. Het is geen streven om 9:00 klaar te zijn of om 8:30 klaar te zijn. En je wilt wel dat alle vragen, en we hadden nogal wat vragen als raad over dit onderwerp, je wilt wel dat alle vragen beantwoord worden. Dus op een gegeven moment heb ik toch tegen de wethouder moeten zeggen, toen we halverwege waren, wilt u proberen wat korter en bondiger te reageren?
0: En hoe voelde dat?
1: Dat zeg je ook tegen raadsleden. Dus dat mag je ook tegen de wethouder zeggen op dat moment. Hè, want je bent de voorzitter. Ik had meer een beetje zoiets van, de wethouder heeft het zo aangepakt dat hij eerst een stukje context schetste. En daarin waren al een aantal vragen beantwoord. En toen dacht ik, nou, hij maakt een verhaal. Maar vervolgens begon hij alle fracties af te gaan. En toen kreeg ik natuurlijk in de gaten, we komen in tijdsnood. Want hij gaat in dit tempo nooit het binnen de 12 minuten die ervoor stonden, gaat hij dat halen.
0: Maar als je nu zo'n vergadering de eerste keer gedaan hebt, en dan denk je thuis van, de volgende keer zou ik het toch zo doen. Of misschien het hele concept van qua tijd anders gaan doen. Heb je daarover na kunnen denken?
1: Nou, kijk, we evalueren ook elke keer in de agendacommissie. Dus de dingen die je anders gaat doen komen niet alleen vanuit jezelf, maar ook vanuit de mensen die met je meegekeken hebben. Want je doet het met elkaar. Dus dat. En wat je ook merkt, als de agenda langer is en je loopt uit op een punt omdat we dat met z'n allen belangrijk vinden, of je laat het wat gaan omdat er heel veel vragen zijn, dan kan je ook wel de raad oproepen om bij de vervolgpunten te zeggen, ja, dan moeten we daar wat tijd in halen, want anders dan redden we het niet voor 11:00. Maar dat was nu helemaal niet aan de orde, dus eigenlijk had ik een makkie.
0: Nou, dat is toch helemaal mooi, hè? Krijg je er ook nog begeleiding bij vanuit uit de gemeente, zeg maar, dat je een soort cursus volgt om dit te doen?
1: Nou, we hebben, wat ik al eerder zei, hè, zes voorzitters voor deze periode. En ja, er zijn trainingen voor om dit goed te kunnen. Die worden ons ook aangeboden. Maar die hebben we nog niet gevolgd. Sommige van mijn collega's zeggen, ik wil graag eerst de training en dan mijn eerste keer doen. En ik dacht, ik spring gewoon in de diepe en ik zie wel.
0: Met Pippi Langkous, hè, waar we het net ook over hadden.
1: Precies. Ik denk dat ik het wel kan. Dus ik ga het gewoon doen. En het is natuurlijk ook zo, ik zit al wat langer in de raad. Ik ben niet nieuw. En daarmee ken je een hoop collega-raadsleden. En iedereen is heel begripvol dat het je eerste keer is. Dus ja, en als het fout gaat, gaat het fout. Ik denk dan altijd, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Hè, dan grijpt iemand wel in of dan corrigeert iemand je wel. Dat is het worst case scenario. Nou, hoe erg is dat?
0: Ja, soms moet je gewoon op je mul gaan. Hè? Dan is het maar niet anders.
1: Ja.
0: En er zijn ook leermomentjes natuurlijk. Hè? Want je denkt van, dit is wel mooi. En je kijkt eigenlijk wel hoe het gaat. Gaat bij mij net zo. Dus, de eerste keer de voorzitter. En je zit al een poosje in de raad natuurlijk. En dan ben je wel bedreven mee geworden ondertussen, begrijp ik.
1: Nou ja, kijk, je verdeelt de portefeuilles wat en dan heb je een beetje een eigen domein. We gaan binnenkort weer eens praten, moeten die domeinen niet eens wisselen. Want na een paar jaar ben je misschien wel toe aan een andere inhoud. Dus ja, je voert met enige regelmaat het woord en dat went. Weet je, de eerste keer dat ik, toen ik van burgerraadslid raadslid werd en de eerste keer vanaf het katheder mocht spreken. Ja, dat vond ik wel weer even spannend. Dat heb je een andere positie in plaats van zittend. Dus dat was weer zo'n leermomentje dat ik denk, oh ja, dat was weer even spannend. Maar ja, dat zeg ik, je kent inmiddels de meeste mensen goed. En als je goed in de inhoud zit, dan kom je er meestal wel uit.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. Dan gaan we naar het plaatje mee verder over de inhoud van jouw sociaal domein.

0: Chateau Saint-Mauzeau of zo. Ik heb geen idee.
1: Saint-Mieux,
0: ja, dat is hem. Kijk, en daar ben ik nou weer niet zo goed in, Linda. Hey, zeg, we zouden een beetje verder gaan over het sociaal domein.

0: die op tafel lagen, waren wat mij betreft heel goed. En waar de discussie in de Raad vooral over ging, was toch, ja, hoe maak je nou het effect meetbaar? En dat is ingewikkeld in het sociaal domein. Als je het nou hebt over welke kinderen dreigen nou tussen wal en schip te vallen, ja, hoe groot is die doelgroep?
1: Hoe vis je ze eruit, hè?
0: Nou, A, hoe vis je ze eruit, maar B, hoeveel zijn dat er? Dat is al een ingewikkelde vraag. Maar en als je dan effect wil meten, is het natuurlijk nog ingewikkelder. Want hoeveel heb je er dan geholpen? Als je al niet eens weet hoe groot de groep was.
1: Maar de vraag is, waarom melden ze zich niet?
0: Nou ja, dat is natuurlijk waardoor je tussen wal en schip valt. Hè? Blijkbaar niet in beeld of half in beeld. Vanuit dat gedachtegoed is Samen voor Ryan een netwerkorganisatie geworden. Waarbij heel veel partijen gestimuleerd zijn door de gemeente om samen te werken, samen op te trekken. Om te zorgen dat er tussen die mazen van wat er alle mogelijkheden er zijn qua ondersteuningsmogelijkheden, om daar het vangnet wat krachtiger op te maken. Dus de focus lag vooral op het versterken van de omgeving van die kinderen. Ja, natuurlijk wil je als raad weten, was dat effectief? Maar ja, het is wel een ingewikkelde discussie. En dat bleek ook wel, want Forum voor Democratie ligt er heel goed uit. Ja, bij het begin, bij de start van het programma, hebben ze gezegd, we willen dat meten. Dus waar blijven die gegevens? Dat is om een of andere reden is niet helemaal duidelijk geworden waarom dat niet gelukt is. En aan de andere kant, ja, als je kijkt naar wat er gebeurd is afgelopen jaar, en als je best practice bent in de BV Nederland, dan zie je dat dat netwerk elkaar steeds beter weet te vinden. En daarmee ook voorkomt dat mensen van het kastje naar de muur gestuurd worden. Dus Mans zei heel mooi van, je moet ook een beetje vertrouwen hebben in die professionals die in dat domein werkzaam zijn. Dat gaat een stuk beter als dat het was. He, dus mag je ook effect verwachten. Alleen ja, we willen natuurlijk eigenlijk ook wel graag die pijlstok erin. En dat is ingewikkeld.
1: Ja, en hoe staat de VVD daarin?
0: Nou ja, wij willen dat ook. Hè. Maar de wijze waarop en welke indicatoren hebben we dan al, dat is best een oerwoud. Want bijvoorbeeld schoolverzuim is een indicator. Het aantal jeugdhulpaanvragen is een indicator. Je hebt echt een oerwoud van cijfers waar je dan iets van moet maken. Dus ja, ik vind het heel goed dat ook in dit nieuwe programma gezegd wordt, we willen nu met hogescholen optrekken om daar iets voor te ontwikkelen. Want het is er gewoon nu niet.
1: Ja, en de rest van de gemeente, dan zeg maar de rest van de partijen, hoe staan die erin? Is dat een beetje gelijk? Of zitten er op partijniveau ook nog verschillen?
0: Nou, de discussie afgelopen dinsdag ging heel sterk over die cijfers. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Dus ik denk dat het voornemen om wat met die cijfers te doen echt wel omarmd wordt. Maar als je natuurlijk terugkijkt en je kijkt naar dat het een voornemen was, dan zeg je wel van, waar hebben we ons geld dan aan besteed? En is het voornemen om dat nu weer te doen, is dat dan een voornemen? Of kunnen we daar ook harde afspraken over maken? En bij voorkeur, welke streefcijfers willen we dan nastreven? He, want dan heb je de meetlat. En dat zal denk ik aanstaande dinsdag ook nog wel een ding worden.
1: Ja, maar begrijp ik nu goed, want het gaat over geld. Want ik hoorde je net geld roepen. Moet er weer een nieuwe pot geld ingestoken worden in Samen voor Ryan?
0: Het gaat over heel veel geld. Hè. Samen voor Ryan is niet bepaald een goedkoop programma. Het gaat dinsdag niet zozeer over het geld. Het gaat over de inhoud van wat gaat Samen voor Ryan doen. En het geld wordt later op het moment dat we de financiën voor het onderwijsachterstandsbeleid. Dat we daar de pot moeten verdelen. Want van dat achterstandig geld worden ook nog andere dingen betaald. Dus dan moet je goed kijken naar welke belangenafweging maak je. Maar er gaat veel geld in om. Ik hoorde getallen tussen de 2,6 en de 3,1 miljoen afgelopen jaren. Dat is natuurlijk opgeteld. En het zou gaan om ongeveer 5 ton. Dat is wel veel geld.
1: Ja, en dan moet toch ook een beetje de vraag rijzen, wat heeft het al opgeleverd aan dat project?
0: Nou, precies. Hè? En daar ging de discussie afgelopen dinsdag dus echt over. Van, kunnen we nou geen enkele cijfers zien als raad? Wat het effect dan is geweest? Want prachtig dat je zo'n netwerk in de benen hijst.

0: En ja, die doen goede dingen. Als we kijken naar de website bijvoorbeeld, dan zie je daar heel veel activiteiten op. Dat heeft echt wel wat opgeleverd. Maar maak dat dan nou eens concreet en tastbaar. En dat, ja, dat hebben we niet gekregen. En daar had de wethouder ook niet het goede antwoord op.
1: En wie is daar verantwoordelijk voor dan om die cijfers boven water te krijgen?
0: Nou ja, als je kijkt naar de afspraken die gemaakt zijn, dan heeft de gemeente dat op te leveren. En ze hebben met het netwerk afspraken gemaakt over wat ze daarvoor zouden gaan doen. Dus daar is iets misgegaan. Ja, en daar had de nieuwe wethouder Steven Bunt ook niet een klip en klaar antwoord op.
1: Nou, dat lijkt me moeilijk als je net aangetreden bent om bij zo'n zo'n item daar ook een goed antwoord voor te hebben. Maar hoeveel van die sociale partijen zijn erbij betrokken? Of sociale partners, zeg maar. Hoe sociaal werkt de kop, denk ik?
0: Het netwerk bestaat uit, ik meen, 28 organisaties. Dus dat is echt veel. En dat zijn hele verschillende partijen. Hè? Dus naast de onderwijsinstellingen zijn dat ook nou ja, bijvoorbeeld de GGD, hè, die de jeugdhulp voor een deel doet. Dus het zijn allerlei partijen die in dat domein stukjes doen. En daarmee is het denk ik ook goed geweest om dat netwerk dichter bij elkaar te brengen en te versterken. Want het is ook voor ouders, hè, een oerwoud om daar je weg in te vinden. Want daar ben je over het algemeen niet 1, 2, 3 bekend mee. En dat maakt ook dat, als ik terugredeneer, dat er destijds gezegd is, die tussen wal en schip kinderen, daar hebben we als omgeving wat in te doen. He, we moeten elkaar beter opzoeken, beter van elkaar weten wie wat kan betekenen, zodat we goed naar elkaar kunnen doorverwijzen en kinderen niet laten vallen en ouders niet laten zwemmen. En dat is ook een aandachtspunt voor de 2.0-versie van Samen voor Ryan. Die ouders moeten veel meer betrokken worden. Want ja, die zijn ook een hele belangrijke speel in dit spel. En juist die kinderen, die kan je niks verwijten. Hè? Die doelgroep, we weten het niet. We weten niet of ze hulp nodig hebben, of ze ondersteuningsvragen nodig hebben. We weten niet waar die ouders mee worstelen. Dus dat contact met die ouders is echt heel belangrijk. En gelukkig stond dat er goed in. Maar je kunt je natuurlijk ook afvragen, wat is er afgelopen 8 jaar dan gemist?
1: Ja, dat vraag ik me dan eigenlijk ook af. Ja. En dan, welke organisatie heeft dan een steekje laten vallen?
0: Nou, dat kan je niet helemaal zo pinpointen. Als je terugleest naar de doelstellingen, dan zou ik bijna zeggen, een heleboel organisaties hebben iets laten zitten. Maar de gemeente is natuurlijk in de lead geweest bij het stimuleren van dit netwerk. Dus ja, daar is wel een omissie in geweest.
1: Dus de gemeente heeft nu eigenlijk de taak om ervoor te zorgen dat die kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben, ook gevonden worden.
0: Ja, precies. Precies. Als je kijkt naar de nieuwe opdracht voor Samen voor Ryan, gaat het heel erg over, we moeten die ouders goed betrekken, zodat we beter die kinderen kunnen vinden. Want daar, en dat zei Aletta Makker, was inspreker afgelopen dinsdag, die zei dat echt heel goed. Hè, hoe kan het nou toch zijn dat we dat gemist hebben? En hoe kan het nou toch zijn dat, terwijl het allemaal om het kind draait, we zo druk zijn geweest met allerlei dingen eromheen. Ja, dat is wel een treurige conclusie. En de andere kant is, hè, we hebben een hele goede evaluatie met heel veel aanknopingspunten om in dit nieuwe vervolgprogramma wel de accent op de juiste plek te leggen.
1: Nou, dat is een mooie afsluiter zo. Dank je wel.
0: Niets te danken.

0: tonight.
1: En goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En als het goed is, spreek ik met Gia?
0: Gia
1: Starrenburg. Ik moet altijd even denken hoe ik het uitspreek.
0: Ja, eigenlijk gewoon net zoals je het schrijft. Heel makkelijk. Gia.
1: Ja, dat moet ik. Nu zeg ik ook nog ja. Nou. Maar goedemorgen.
0: Gebeurt thuis vaak ook. Goedemorgen.
1: Dat snap ik. Hoe is het?
0: Ja, goed. Zeker. We zijn goed opgestaan vandaag. En we hebben zin in de dag en zeker zin in de avond.
1: Ja, want vanavond zouden jullie... Even beginnen met de introductie natuurlijk. Want we spreken nu natuurlijk met de zangeres van Lemonade.
0: Klopt.
1: Om het even duidelijk te maken voor iedereen. En vanavond staan jullie op Live in het Park. Of eigenlijk Live in de Meente.
0: Ja, in het kader van dat de weergoden ons toch niet zo goed gezind zijn vandaag... hebben we besloten om toch naar binnen te verplaatsen. Want het zou zo nat en koud worden vanavond. Toen zeiden we, nou, daar kunnen we de mensen niet aan doen. Dus we staan lekker hoog en droog in de Meente, in de evenementenhal.
1: En dan nog één keer Lemonade XXL.
0: Ja, de allerlaatste.
1: Hoe voelt dat?
0: Ja, eigenlijk heel veel zin in. Ook omdat het niet de allerlaatste van Lemonade is. Dus we hebben nog wel wat dingetjes te doen. En we sluiten pas eind van het jaar echt af. Dus het voelt nog niet echt als een definitief eind, als het ware.
1: Nee, maar voor de mensen die het gemist hebben... Lemonade gaat eind dit jaar stoppen.
0: Ja, klopt. Klopt. Ja, Piet, de gitarist en mijn vader, die wordt 73 dit jaar. En die heeft een aantal rugoperaties gehad. En die houdt het gewoon niet zo. Die houdt het gewoon niet meer vol om zo lang op het podium te staan. Dus die heeft gezegd begin van het jaar: van nou jongens, ik maak het jaar nog vol. Maar daarna is het voor mij wel klaar. En toen hebben we met elkaar gezegd: ja, wat gaan we dan doen? Hè? Ga je dan zo iemand vervangen? Of wat is de planning? Hoe zit iedereen erin? En toen waren we het er eigenlijk wel unaniem over eens dat we... we zijn niet alleen maar een stel muzikanten wat bij elkaar is gezet... maar we zijn eigenlijk wel een soort van één grote familie. Hè. Guus achter de drums is mijn man. Papa is dan de gitarist. Frank, onze beste vriend, speelt ook gitaar en die zingt. Pieter en Jeppe. Dus we zijn wel echt een hele hechte groep. Dus we zeiden, ja, als je dan één iemand uit zo'n groep haalt... wordt het nooit weer hetzelfde. Dus dat is een keuze die je kan maken. En daarnaast... speelde ook mee. We spelen al meer dan 10 jaar in deze formatie. En heel veel podia's in de buurt wel aangedaan. Veel dingen geprobeerd en gedaan. Ze zeiden van ja, weet je, misschien is het ook een mooi moment om te kijken... wat er nog meer, de muzikale wereld nog meer te bieden heeft voor ons allemaal.
1: Ja, en daar kom ik straks nog even op terug. Maar vanavond kunnen we jullie nog zien in een... ik wil zeggen in het park, maar in de Meente.
0: Ja.
1: Zijn er nog kaarten beschikbaar?
0: Ja, er zijn nog kaarten te kopen. Er zijn al wel heel veel kaarten verkocht. Ik begreep dat we al over de 700 kaarten zijn. Dus het wordt in elk geval gezellig druk in de Meente. Maar er zijn nog kaarten beschikbaar.
1: Ja, en wat kunnen we dan verwachten?
0: Ja, wat kun je verwachten? Ik denk een hele leuke muzikale show. Lemonade, zoals je Lemonade gewend bent. Maar dan nog een XXL-versie. Dus nog meer plezier, nog meer feest, denk ik. Het is wel heel leuk. We hebben gisteravond nog gerepeteerd met de blazers. En je merkt dat de nummers die je normaal speelt... toch nog meer gedragen worden als je extra die blazers erbij hebt. Het geeft wel nog meer diepgang in je nummers. Nog meer muzikaliteit. Dus ja, we vinden het echt super gaaf dat we met deze blazerssectie mogen gaan spelen vanavond.
1: En vanavond dus. Hoe laat begint het?
0: Om 8 uur gaan de deuren open. En wij starten met spelen om 9 uur.
1: 9 uur. En dan... En hoe laat eindigen jullie?
0: Ja, het zal rond een uur of 12, 12:30 zullen we stoppen.
1: Ja, gewoon...
0: avondvullend programma.
1: Ja.
0: Dus mocht je nog geen plannen hebben vanavond... en denken, ik zoek een locatie waar het lekker droog en warm is... kom gezellig naar de Meente, zou ik zeggen.
1: Zeker. En jullie hebben nog echt wel genoeg te doen... volgens mij tot het eind van het jaar. Ja. Wat zit er voor jou in 2027?
0: Ja, wat de toekomst brengen mogen, dat weten we nog niet. Ik hoop in elk geval ook misschien wel een stukje rust. Guus en ik spelen natuurlijk samen in de band. Dus je bent ook altijd bezig. Hè, je moet altijd oppas hebben, je bent altijd samen weg. Daarnaast hebben wij 2 dochters. De een die doet aan dansen, de ander zit op voetbal. Dus je bent daar ook altijd druk mee. Soms we werken de hele week. Nou, vrijdagavond gauw eten, gauw door naar een optreden. Dan ben je om 4 uur 's nachts thuis en op zaterdagochtend staan we om 8 uur gewoon weer langs de lijn. Dus ook wel lekker om misschien even een tijdje even kalm aan te doen. Ik heb verder nog geen andere muzikale uitdagingen op stapel staan. En ik zie wel wat er om het pad komt.
1: Maar je staat er wel voor open.
0: Ja, we gaan zien wat er komt. Maar ik wil eerst wel even, minimaal heb ik gezegd, een half jaar tot een jaar even rust en afschakelen. Voordat ik weer stort in wat nieuws.
1: Ja, en welke optredens komen er dan nog aan?
0: Ja, openbaar niet zo heel veel. We hebben heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten, kerstborrels, dat soort optredens. We spelen nog in september, 19 september uit mijn hoofd, spelen we nog in Wapse. En dan hebben we eigenlijk voornamelijk veel besloten feestjes daaromheen. En dan 27 december is echt de allerlaatste, dus de Bye Bye Lemonade in de Buze.
1: Ja, dus het eind van het jaar. En Bye Bye Lemonade.
0: Ja. Bye Bye 2026 en Bye Bye Lemonade. Ja. Ja, dat zal wel, ik denk, emotioneel anders beladen zijn dan dat het vanavond is. Vanavond is echt een feest. En dan is het echt het afscheid. Zo voel ik dat wel.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk ook helemaal te snappen. Een mooie plek ook om dat in de Buze te doen natuurlijk.
0: Ja, en daar spelen we ook elk jaar aan het eind van het jaar. Dus we zeiden, hoe mooi is het om het dan ook daar af te sluiten.
1: Ja, en ook elk jaar natuurlijk live in het park.
0: Ja, helaas alleen niet in het park dit jaar.
1: Nee. Maar, misschien niet
0: goed,
1: helaas.
0: Ik zou zeggen,
1: dat is wel fijn.
0: Ik ben daar nu heel blij om. Ja. Maar ik moet zeggen, normaal als het mooi weer is, is dat natuurlijk een prachtige ambiance om te mogen staan. En dat vinden we ook, hebben we ook altijd met heel veel plezier gedaan. Maar we zijn wel heel dankbaar dat we nu een uitvalsmogelijkheid hebben in de Meente. Ik denk dat dat ook wel voor veel mensen heel prettig is, dat ze lekker droog kunnen genieten van de muziek.
1: Ja, en de kaartjes voor vanavond zijn te verkrijgen via de Meente.
0: Via de website van de gemeente, www.demeente.nl. En daar kun je gewoon of Lemonade in toetsen. En dan kom je direct bij de kaartjes.
1: Ja, dan wens ik jou veel succes en heel veel plezier. En ik moet zeggen, voor ons stopt Lemonade niet. Want wij hebben ook live opnames van jullie.
0: Oh,
1: en die kun je als het goed is nu ook horen.
0: Ik hoor al wat op de achtergrond inderdaad.
1: Veel succes en plezier.
0: Hey, dankjewel. Fijne dag.

Ja, en dit was alweer het allereerste uur van Kopwijzer, waarin Dirk Linda Evers sprak over de politieke markt van afgelopen dinsdag. En ik sprak Jia Starreburg over de laatste keer Lemonade in het park, maar eigenlijk Lemonade in de gemeente vanavond in verband met het weer. We zijn straks terug voor uur 2.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

RTV Slos. RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993, moet ik zeggen, werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is RTV Slos. Nieuws, weer,

0: De beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: 105.4 FM.
1: Hey Spetter!
2: Huh?
1: Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
2: Wie denk je wel wie je bent?
1: Ik heet

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, meldde lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.